0: Costum que vá vir.
1: Dan weer nog wat zo ziek zijn. Die voeg dan niet beter aan het van de toon. Die wordt dan niet van de toon. Weer.
2: Dat is voor minder. Dan.
1: Je hebt hier nog iets naar boven. Die door. Ja, het is die zijn van je man. Dat is van goed, hè? Je loopt dan niet van de toon. Voeg dan niet beter aan het van de toon. Je hebt nog niet zoiets. Het is een feest. Hé, nee, van je nooit hem. Dat is goed, hè? Het is een feest. Zijn nog goed.
3: Je hebt een vijf. Sy tas eto izany izahay no manatanteraka indreo izay adi didia manakery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay izany hanaraka atsaka ny fiandavany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny toerana ity izany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny toerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: taoventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.